En is een oor is in een aan mijn haar. En is in een aan oor heen, zijn hij maar. Mijn een ha, is in een oor. Mijn een arn, zijn. Mijn een oor hoorn. Mijn aar heen, zijn heen, groen hoorn, man.